0: Ron. You still on the high?
1: Little high.
0: 166? Zijn er onder te komen maan, van krikken die krik. Goed, dat is wat waar. Beetje nee, helemaal goed, geef ik een rol.